Kwemba kwa Rosaria Kachoro mbiri makumi matatu emisesa namishanu katorozora zvino 35 minuto zvikurukusira basi makumi ari emisesa namishanu kuti dzizoenda kuita idzona apa nhatu dzekumadokoni yano nguva yatinozoenda zveisusu kozwa masoko muchiputukedzi masoko awo achairengerwa guriguru radio Musambiki kuMaputo.